0: komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geematseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente Geemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we er dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Het Piet van Tielplein in Bekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een wadi, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de wadi. En veel klanten ervaren hierdoor problemen. Vooral met een volle winkelwagen. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Bekendonk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Geemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klare wakker.

0: Het nummer heet Overkill, maar de muziek van Man at Work is gewoon helemaal nooit overkill. Goedemorgen, welkom bij OVZR 920. Dit is Klaarwakker, programma tussen 7 en 9 van maandag tot en met vrijdag. Ook vandaag bij je met Maria Mena nu.
1: Comfort.

0: altijd herkenbare muziek van Creedence Clearwater Revival. Dit keer met Long As I Can See The Light. Het weer dan van 20 jaar geleden. We kijken naar 30 september 2006 dus. De minimumtemperatuur toen lag rond 11 graden. De maximumtemperatuur kwam niet boven de 16. De wind was noordelijk en fris. Het was een grijze, sombere dag. Er viel enkele uren lichte regen.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Fijn deuntje van Sandy Coase van destijds van Weleer. Muziek, I See Your Face Again. Je hoort hem hier bij ons op Overzijn 920. Goedemorgen dat later bent bijgekomen. Van harte welkom. We hebben fijne muziek voor je om je op weg te helpen richting de rest van de dag. Dit is Spargo.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: Beleef de hits. OSR 920.

Ja, op zondag draaien we het nog regelmatig vanaf Vinyl. Let Your Love Flow met de Bellamy Brothers. Die kwamen voorbij en Sasha ook nog. I Feel Lonely. We kijken naar het archiefnieuws, muzikaal nieuws dit keer uit september, maar dan 1977. De Nederlandse band Herman Brood en his Wild Romance maakt zijn debuut in het voorprogramma van Patti Smith in het Groningse Oosterpoort.

Of Monsters and Men, Little Talks was dat. Dan weer tijd voor wat muziek in onze eigen taal die we kunnen verstaan, die we mee kunnen blaren. Ja, neurien mag ook, dan maakt de taal niet zoveel uit natuurlijk. Straks Sicro Fornaciari, maar niet eerst het klein orkest. En alleen is maar alleen, maar toch, sommige mensen vinden dat fijn en prettig. Dus laat mij maar alleen.

Zikro Fornaciari hier op jouw station, waar we naar het nieuws en de regiobreek gaan van 8 uur. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarbakker, met onder meer de spotvraag van vandaag en ook een klein muziekfeitje met de bijbehorende muziek uiteraard. En dit is Shanna Spyro, Great Expectation.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Ligt alweer ruim een uurtje achter ons, maar toch, Just Another Night werd bezongen door Mick Jagger. Goedemorgen, welkom terug bij OSR 920 en klaarwakker met muziek van Rob de Nijs, Bo.

Somber. En ja, inderdaad, het, je zou het nummer ook een beetje als somber kunnen zien. My body isn't ready. En dan de spotvraag van vandaag. Weet jij het antwoord? Bedenk het en deel het mede aan degene om je heen. Straks over twee plaatjes hoor je het antwoord. In september 2007, welke Nederlandse voetbalclub speelde toen gelijk tegen Arsenal in de Champions League?

Help Falling in Love, UB40. En het antwoord op de spotvraag: welke Nederlandse voetbalclub speelde gelijk tegen Arsenal in de Champions League in september 2007? Dat was AZ, het Alkmaar.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Goede oude tijd, hè, dat we nog op schoolplein stonden en daarna in de schoolbakjes en uiteraard daarna weer lekker naar huis. Acte en een munnik waren dat, de shoes ook nog met Osaka, muziek van heel lang geleden. We gaan naar het muziekfeitje.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1990 brak Depeche Mode door met het album Violator met hits als Enjoy the Silence.

Stepping Out Tonight. Bucky Bell was dat hier op jouw station. Goedemorgen, Depeche Mode. Enjoy the silence daarvoor ook nog. Wij houden niet van stilte. Nee, wij houden van leuke klankjes. Die wij verspreiden via DAB+, FM, slimme speakers en het internet.

Cool and the Gang, het heerlijke deuntje Get Down on It, waarmee we naar het einde van het klaar wakker gaan. Straks de Muziekfabriek. En Ben Verhiel, veel plezier daarmee en met de collega's ook. Maak er een mooie dag van. En ik zeg graag tot morgenochtend, 7 uur.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: The Happening uit de jaren 60. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Goedemorgen. Ach, het is alweer... Wat is het vandaag? Woensdagochtend. Oh, gaat de tijd nog snel. De week gaat weer door de midden. Langzaam maar zeker kijken we weer richting jouw weekend. En het wordt weer een stralende dag vandaag. Het is de 30ste van de 9e. 2026 tot om 12 uur is dit muziekfabriek. Masturberen of buikpijn in de auto. Ex-burgemeester Groningen voor het Hof. En vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig. September is de verjaardagsmaand. En ben jij jarig, dan bij deze van harte gefeliciteerd. Tot de 12 uur muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. En zoals altijd de beste muziek. En daar gaan we nu mee van start.
1: Ben van Rio.

0: Spice Girls en Stop Right Now. Thank you very much. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in het uiterste westen is het aan het einde van de middag kans op een buitje. Het was 24 tot 27 graden en vanavond en vannacht komen buien voor. En hierbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen komen vooral in de ochtend enkele buien voor. En later op de dag blijft het op de meeste plaatsen droog. En geregeld hebben we dan de zon.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

Fontella Bass, de muziek uit de jaren 60 hier op OSR 920. Rescue Me, The Carpenters hadden we ook nog een. Close to You, OSR 920. Do the 45, Round Sean, hier op de radio.

Jersey. En papa was een poor man, Timmy Thomas. En de originele van Why Can We Live Together hier op OSR 920. Zodat het nieuws en aandacht twee uur lang de beste muziek in dit programma. Denise Williams, tot het nieuws. It's your conscience.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Kent het ook van Simon & Garfunkel. Maar dit is de versie van de Bengals. Hazy Shade of Winter.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag zijn een flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 24 tot 27 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Maar nu Blood, Sweat & Tears, You Made Me So Happy.

Tiziano Ferro en Perdona op OSR 920. Robert Palmer hadden we ook nog. En Mercy, Mercy Me. We gaan even naar de glamour rock. Begin van de jaren 70. Dat was toen heel erg in. Hè? Je had de Sweet. Wat je nog meer Sleet. En onder andere deze formatie. Mud en Tiger Feet op

0: Brooks en Wake Up Little Susie, de Everly Brothers, Liquido, Narcotic op OSR920. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms, als het me allemaal te veel wordt, wil ik mijn heil nog wel eens zoeken bij Maria. Ik roep haar dan aan in de donkerste uren van mijn bestaan, in de hoop dat ze me kan helpen. Als in een droom zie ik haar voor me staan. Ik hoor dan haar wijze woorden. Laat het allemaal maar los, lijkt ze me dan te vertellen. Het zijn woorden die vaak in mij opkomen. Als ik bijvoorbeeld de problemen in de wereld zie. Als ik om me heen kijk en zie hoe de teleurgestelden elkaar niet meer aan kunnen kijken. Als die elkaar nou eens de hand zouden kunnen geven, hun problemen achter zich kunnen laten en kunnen berusten in hun lot. Want ook al staan ze soms mijlenver uit elkaar, toch is er voor hen beiden maar één antwoord. Laat het maar gaan, is het advies aan deze mensen. Want waarom zou je je zoveel zorgen moeten maken? Al is het 's nachts nog zo donker, er is altijd wel een klein straaltje licht te zien. Een straaltje dat tot het ochtendlicht zal blijven schijnen, om erbij te staan in de donkerste momenten van mijn leven. En als ik dan weer wakker word door het geluid van de mooiste muziek die ik ooit gehoord heb, dan zie ik haar weer voor me, terwijl ze de aloude wijze woorden weer uitspreekt. Laat het maar gaan. Laat het los. Dat is het antwoord op al je problemen. Laat alles langzaam los.

Mooi dit, hè? Helemaal draaiden we hem. Comfortably Numb. Pink Floyd, Bowser 920. De platen zijn verhaal hadden ook nog met de Beatles. En Let It Be. Dit is jouw radiostation OSR 920 met Muziekfabriek. En Jenny Burden en Bad Habits.

Vanwege een spijkerboekreclame, opnieuw uitgebracht in de jaren 80. Dinah Washington, I'm Mad About The Boy. We draaien ook nog Jenny Burden en Bad Habits. Zo direct de nieuws, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Hans de Boy, Annabel.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Het Piet van Tielplein in Bekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: Oh,
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: En weer een ballad aan het begin van de laatste uur muziekfabriek. Curtis Tigers en I Wonder Why.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag zijn er flink zonnige perioden. Maar ook wolkenvelden. Het wordt 27 graden. En daarna is het gedaan met de warmte. Kan ook wel, hè? Eind september. Goedemorgen. OSR 920 met Len Barry. En met

0: Hoi, The Rock van Therapy, Diane, Tini Lopez uit de jaren 60. This Land is Your Land, 30 september. Het is vandaag de internationale dag van de podcast. Het is de internationale dag van de vertaler. En het is nationale broer- en zusdag.
1: If ever you've got rain in your heart.

Met Incognito en Don't You Worry About A Thing, Circus Custers en Louise hier op de nummer 1, OSR 920. Ah, dit is leuk. Tom Jones, dik 80 jaar, It's Not Unusual. It's not-

Origineel van Buddy Holly en de Crickets. Linda Ronstadt en It's So Easy To Fall In Love. Spandau Ballet en Chant Number 1. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer. Samantha Fox.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Het Piet van Tielplein in Bekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:55 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
6: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.

Diana Ross en de Chain Reaction. En daarmee zijn we begonnen aan de woensdageditie van Broodje Zeggen. Het is alweer de middelste dag van de week. Het is ook trouwens de laatste dag van september. En dankjewel Ben Verhul, de muziekfreak, is er morgen vroeg weer. Tot 2 uur ben ik bij je met nu Neil Diamond. Where it

And Feel My Face, muziek van The Weeknd. Ja, de week is doormidden. We gaan wel richting weekend weer, dus dat ziet er mooi uit. Elephant, daarvoor muziek van nog niet zo lang geleden. Hometown, zo heette die plaat. Tijd nu voor wat rock op de radio. Van het welbekende album Nevermind met die hele speciale hoes, zeg maar. Dat kind onder water, ja die. Nevermind, zo heet die. En van dat album nog eenmaal Smells Like Teen Spirit. Dit is Nirvana.

inderdaad, de plaat heet I'll Keep Holding On. Jim Capaldi op Orze 920. Zometeen de hoofdpunten naar het radio nieuws van deze laatste dag in de maand september. Daarvoor nog één plaat. Het is die van Armanda Lear. I'm

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega in de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Kate Ryan uit België. Ja, daar hebben ze twee talen. En een daarvan is Frans dus. Voyage, voyage. En dat komt regelmatig voorbij. Die heerlijke Franstalige hits. Hier bij Oost 9.0. Zometeen de Birds. Niet alle bekendste, maar wel leuk. My Back Pages. Daarvoor Alison Mier, de dame die ook deel uitmaakte bij Yazoo. En succesvol solo ging.

0: Don't let nobody, dat zei ik. Jacodemus en Pliers. We gaan naar onze Nederlandse hitlijst van dit moment. De nieuwe Douwe Bob is een prachtplaat geworden. Note to self.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: I'm a fireball.
1: Rascal zojuist, Groovin en dan Pitbull en John Ryan zojuist, Fireball. We gaan er heel even uit voor het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. Daarna nog een uur broodje was er op deze woensdagmiddag. Cheap Trick, dat wordt de laatste dit uur. Dit is nog eenmaal Surrender.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Het Piet van Tielplein in Bekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een wadi, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de wadi. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we er dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geematseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Bo.

en originally al zo succesvol met de formatie Wham, maar daarna werd het succes nog meer. George Michael en Too Funky. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR. Op deze woensdagmiddag, fijn dat je luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nu Duran Duran. Een hele goede middag. You got

was een raspopulaire tv-serie destijds. The Petridge Family en I Think I Love You. Daarvoor hadden we Alex Warren en Passenger, een van zijn vele hits inmiddels al. Dit is Billy Joel en The River of Dreams op jouw favoriete zender OSR 920.

Queen of the Disco, Donna Summer, and This Time I Know It's For Real, zo heet ik plaat. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws, daarbij ook de weerswakte van deze woensdagmiddag. Daarvoor nog een Nederlandstalige hit, het is die van Maan. Ze huilt, maar ze lacht. Ze zit hier.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Chicago and Wishing You Were Here. Tijd voor wat country. Plaats dat in onze Nederlandse hitlijst. Ja, opnieuw uit die plaat. Het is Ilse de Lange en So Incredible.

Son Milieu en Have a Little Faith. Daarvoor muziek van Christine W. en Feel What You Want. Zometeen muziek van The Alan Parsons Project. Daarvoor gaan we naar Nijmegen. Een prachtig park ligt daar in het centrum. Het Kronenburgpark inderdaad. Het wordt bezongen door de Frank

Niet de allerbekendste is juist van de Alan Parsons Project. I Wouldn't Want To Be Like You, gevolgd door de gitaarklanken van Santana. En dat was wel een hele bekende. Sababati, dat was mijn aandeel voor deze woensdagmiddag. Zometeen heel veel plezier met Overzeggende Middag. Ik wens je nog een hele fijne dag en morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. Laatste plaat van mij vandaag, Chair.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Hormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Hormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Het Piet van Tielplein in Beek en Donk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:30 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geematseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Volgens mij een van de laatste hits die ze scoorden. Was wel een hele dikke hit trouwens. Forever Live and Die. We gingen even terug naar de 80's.
1: Paul van Beek.
0: Hey, wat goed dat je luistert. Goedemiddag. Inderdaad, Paul van Beek op de radio. In plaats van Peter, die is nog een weekje met vakantie. Het zijn vandaag terug gegund wat een bof komt met dat mooie weer. Hè? Zo meteen, Leona Lewis, Bleeding Love. Nu eerst de energie van Madonna. Die met haar meer dan 60 levensjaren nog aardig aan het knallen is. Dit is The Ray of Light.

Ja, als de temperaturen dan toch zo belachelijk hoog zijn, dan kunnen we nog wel een zomerritje toevoegen aan de playlist ook, toch? Julio Iglesias, Cuero op jouw radio, OSR 920, van de Leona Loomis en Bleeding Love trouwens ook nog. Hit, daar draait het om. Heb je zelf een leuke suggestie? Mail hem door, studio, het OSR 920.

Hier in de studio hebben we een bescheiden bakje met zomerhits. En ik was er even aan het bladeren en dan kwam ik deze deun tegen. Ik dacht, nou, dat past prima op deze 30ste van september inmiddels alweer. Endicott. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts, voorafgegaan door Harry Styles. En As It Was, de man die een keer of zes de Amsterdam Arena deed. Dat is toch ook wel heel bijzonder. Evil is as Evil Does. Hoor je straks op de radio na Forever and Ever. Want dat is OSR 920. Don't let a law become

Say, Michael Jackson en Paul McCartney in de tijd dat ze elkaar gevonden hadden. Dat heeft trouwens niet zo lang geduurd, want Michael Jackson heeft in één keer de rechten van de Beatle-hits allemaal weten te kopen onder de neus van Paul McCartney. En die was daar zo piswoest over. Die dacht van, nou, ik wil met jou niks meer te maken hebben. Goeiedag, OSR 920, woensdagmiddag, lekkere dag vrij. John Allen op de radio met Jonas Whale.

Blijft een fijn bandje. The Golden Earring, Back Home op OSR 920. John Allen hadden we ook nog. Heb je zelf wat toe te voegen aan de radio? Ik zeg het vaak, dan kun je gewoon een mailtje sturen. Studio@osr920.nl.

soms heb je gewoon even de nood aan een beetje vrolijke muziek. Ja, dat heb je wel eens op een dag. Hè? Als je op het werk even niet alles lekker loopt. Wil je een beetje vrolijk gestemd worden? Nou, voor jou de Chiffons en One Fine Day op OSR 920. We gaan richting drieën.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Het Piet van Tielplein in Beekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:30 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is nog onduidelijk. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: tonight. Hot Shell Ray op OSN 920, want jij hoort bij ons. Het is 3 uur geweest.
1: Paul van Beek.
0: Met goede hits nog onderweg. Listen Be en Nest Tokyo. Maar ook Van Morrison, John Lee Hooker, The Rubettes en Double Trouble en The Rebel MC. Dat staat je allemaal nog te wachten op deze woensdagmiddag. Tot 4 uur met nu...

Save Me, Listen Me, Nest Tokyo. Single die nooit een grote hit werd in Nederland, maar wel leuk genoeg om even terug te laten horen hier op OSR 920, want jij hoort bij ons. Van Morrison en John Lee Hooker, Gloria.

1989, het was op de valreep van het een prachtig decennium. En in de 90's zou alles veranderen. Zou er nog veel meer dancemuziek komen. Double Trouble, The Rebel MC, Just Keep Rocking. De Rubettes hadden we ook nog. En dit is Montreal. Ben ik dan?

Paul Brown en Hot Chocolate. And everyone's a winner op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Ik vind het zo gezellig dat je erbij bent ook weer vanmiddag. Dat je even de tijd neemt om gewoon te ontspannen. Te doen wat je wil doen. Ja, dat moet je vaker doen. Hey, zometeen Lisa Lees en Cult Jam nog op de radio. De Black Eyed Peas en de specials. Eerst Gotta Have Your Love. Mantronics op OSR 920.

Riding. Ja. Je ziet het wel eens in films, hè? Dat op het laatste moment, ja, dan zegt de ambtenaar van de burgemeesterlijke stand. Of de priester die zegt van nou, mocht er nog iemand bezwaar hebben, dan moet u nu spreken. Dat is wel een pijnlijk moment als het dan daadwerkelijk gebeurt, toch? Hey, goedemiddag, woensdagmiddag op OSR 920. Temperaturen rijzen de pan uit. En wij hebben ook warme hits als broodjes op de radio met Lisa en Cold Jam.

blijft toch een soort van feestplaat. Net als die andere single van de Black Eyed Peas. Heerlijk. Let's get it started. Een feestje is er pas als jij er ook bij bent. En als je Martin Huybers hebt uitgenodigd. Want die gaat je zo meteen een feestje bezorgen. Tussen 4 en 6. Hier zijn de Specials. Gangsters.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025, die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Het Piet van Tielplein in Beek en Donk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geematseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

De Eurythmics samen met de Queen of Soul, Aretha Franklin en de Sisters Are Doing It For Themselves. Een hele goede middag op een van de warmste nazomerdagen van het jaar. Dan ga ik helemaal in de verkoudheid, mijn neus dicht en alles weer dicht. Ik hoop dat je me kunt blijven volgen de komende twee uren. We danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2 met John Fogerty van Creedence, The Old Man Down the Road.

zeer bonte gezelschap, de Village People, met een bouwvakker, een politieagent, een cowboy, een matroos, een motorrijder en een indiaan. En ze hadden grote hits als YMCA, de Macho Man. En deze ook, die heette In the Navy. Oftewel, kom bij het leger en kom bij de marine. We hadden ervoor John Fogerty en The Old Man Down the Road. En hier is Sergio Mendes. I was

inmiddels al 16 weken lang in de hitparades van dit ogenblik. Cameron Whitcomb. En vinden hem ook terug op nummer 16. Dat is toevallig. The Kingdom of Fear en Shepherd hadden we daarvoor met Geronimo. En Sergio Mendes met Never Gonna Let You Go. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst iemand die je ook kan entertainen. Robbie Williams. Let me entertain you.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Gallagher en Lyle zaten destijds in de formatie McGinnis Flint en scoorden toen al een hit met When I'm Dead and Gone, maar later als duo een groot uit 76. I Wanna Stay With You. Overzeg 920 met Guus Meeuwis. Het oude succes van Udo Jürgens, in het Duits heette het Gib mir deine Angst. En ook André Hazes scoorde ermee. Dit zong hij destijds op zijn begrafenis. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

De Franse DJ David Guetta laat de sterren weer stralen, dat is duidelijk. In dit geval was het samen met Jennifer Lopez. En hij maakt hits aan de lopende band met diverse zangers en zangeressen. En we hadden Sin with Sebastian. Een plaats die wel eens wat vaker langskomt op OSR 920. Shut Up and Sleep With Me. Richard Marx op OSR en Angelia.

lijkt wel erg mooi. Het never rains in Southern California, maar helemaal geen regen. Nou, ik heb de plaatjes gezien van de Rijn die bij Lobet het land binnenkomt. Het spel, dat daalt nog steeds. Abel Hammond zong erover en Richard Marx hadden we ervoor met Angelia. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Waar is Carol Emerald en Tangela.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Geemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Joe Jackson, niet zijn allergrootste, maar wel een van de mooiste. You can't get what you want. Welkom terug in het laatste uur. Oh, zeg, in de middag op deze laatste dag van de maand september. Woensdag 30 september. Tot aan 6 uur nog de allergrootste hits uit 6 decennia's met deze van de Three Doors Down. En het heet Kryptonite.

Levitating. Dua Lipa en de Levitating. En dat TikTok zijn invloed wel heeft, dat is wel duidelijk. Want ook een van de eerste singeltjes die ze maakte, Training Seasons, is opnieuw in de belangstelling dankzij TikTok. En de volgende met Three Doors Down met nummer Kryptonite. OSR 920 met Love and Kisses op de woensdagmiddag. Ja, dat kan altijd. En ze hebben eindelijk de liefde gevonden. Ja.

als een duveltje uit de doosje uit Australië, Indexers en The Devil Inside. En we hadden Jamie Liddell met Another Day. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst de Rolling Stones en een van de eerste allergrootste hits, I Can Get No Satisfaction.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Scene, de band van T. Lau. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ik heb ze onlangs aan het werk gezien in de cacaofabriek in Helmond... met de zanger van de Kast, Siep van de Ploeg. Dat klonk heel aardig, maar niet zo rauw als T. dat doet. Je kunt ze trouwens nog aan het werk zien op 28 november in de Groene Engel in Os. Hier is Rod Stewart, The Killing of Georgie. In these days,

Voor Steve Miller is het nog steeds Abracadabra. En van de Rihanna met de Diamonds. Onlangs heeft Taylor Swift weer een grote prijs gewonnen. De Video Music Awards

0: Avicii met Destiny. En we hadden Taylor Swift met The Patient Zero. En tot zover OSR in de middag weer op de laatste dag van de maand september. Zometeen na 6 uur Tom Holland, Kees van Krooi, Peter Boer en Petro Linders in het avondprogramma De Avond Door. En Berend Koenen sluit het af tot aan middernacht voor de nacht begint. Prettige avond en we hebben nog Exile.
1: All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelis werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Gedurende anderhalf jaar hebben zo'n 90 asielzoekers een tijdelijk en veilig onderdak gehad aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk. Hieraan kwam op 1 september een eind. Bij de opvang waren veel vrijwilligers betrokken. Tijdens een bedankavond voor deze vrijwilligers werd nog eens duidelijk hoeveel betrokkenheid er de afgelopen periode is geweest. Ook voor inwoners van Beek en Donk werd de opvanglocatie in korte tijd onderdeel van het dagelijks leven in het dorp. De gemeente Laarbeek wil daarom alle vrijwilligers en de inwoners van Beek en Donk hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en gastvrijheid. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland, maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt.
6: Energie wordt duurder. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen op komst. Want per januari 2027 stopt de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen. Dat betekent dat mensen meer moeten gaan betalen omdat ze de geleverde zonnestroom niet meer kunnen wegstrepen tegen de ingekochte stroom. Is het dan nog slim om zonnepanelen te installeren? En wat als je ze al hebt? Over dit en andere onderwerpen wordt namens de gemeente Gemert-Bakel een themabijeenkomst gehouden op dinsdagavond 6 oktober door Henk van Breugel van Energiehuis Slim Wonen. Deze vindt plaats in het gemeentehuis op het Ridderplein en begint om 7:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

Ja, daar kun je heel veel betekenis aan geven. En What is Love? Hathaway was dat aan het begin van de eerste uur van de avond door op deze woensdagavond. Hey, welkom. Tot aan 10 uur zijn we er weer. Het clubje van 4. Elke werkdag tussen 6 en 10 uur. En na 10 uur uiteraard Berend Coenderson voor de nacht begint. Hier zijn Casey en Sunshine Band en Keep It Coming Love.

Boxy Music die solo ging en hem heel veel mooie platen maakte. Zeer zeker in de jaren 80. Niet allemaal grote hits, maar wel lekkere muziek. Die wij bij OSR graag aan je laten horen. Don't Stop the Dance, zo heette deze. En daarvoor hadden we Keep It Coming Love. We gaan terug naar de jaren 60. Hier zijn The Birds met Turn, Turn, Turn. Even opvolgens zijn voor de hele grote wereldhit. Namelijk Mr. Tambourine Man.

top 10 van dit moment, dat was Ella Langley met Choosing Texas. En daarvoor hadden we The Birds en Turn, Turn, Turn. Eagles staat te wachten, The Best of My Love. En nu eerst Fleetwood Mac en Save Me.

0: De beste My Love van de Eagles, voorafgaan door de band Fleetwood Mac. En Steven brengt ons weer onze eendagslied voor deze woensdagavond. We gaan terug naar 1971 met Dave en Ansel Collins. Ze stonden 10 weken in de top 40, nummer 1 was de hoogste notering. En dat nummer heette Double Barrel.
1: I am the magnificent. I'm back with the shaker was so boss, most thundering, storming,

suffer free. Afgelopen jaar hebben ze regelmatig ook Nederlandstalige muziek gemaakt. Raccoon was het met Took a Hit. En daarvoor hadden we onze indagstuk van vandaag. Dave en Ansel Collins en Double Barrel. Dus even kijken, wat gaan we doen? We gaan draaien Shell Core. En nu eerst Carly Simon en Coming Around Again.

Waar had ik vorige week All I Wanna Do van Sheryl Crow te zeggen. Nou, van, dan gaan die anderen ook een keer draaien. Nou, vandaag hebben we in onze playlist staan Sheryl Crow met Love is Free. En daarvoor Carly Simon en Coming Around Again. En dit zijn de mamas en papas.

Ze blijven scoren deze Roxy Dekker. Dat was Bare Minimum. Daarvoor hadden wij Eric Clapton uit 46 van Ocean Boulevard, Swing Low, Three Chariot. En de mamas en de papas zongen I Saw Her Again. Zometeen nieuws van 7 uur. Daarna krijgen we Kees van Gooi en de rest van dit is er een viertal elke maandag met vrijdag hier bij OSL 920. De laatste, Jazz and Dave, Ain't No Pleasing You.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het buitengebied van Laarbeek is door de uitgestrektheid en leegstaande stallen en schuren kwetsbaar voor criminaliteit. Juist daarom is het belangrijk dat de inwoners weten waar ze op moeten letten en wat ze kunnen doen bij een verdachte situatie. Tijdens een boerenlunch benadrukte burgemeester Liane van der A onlangs het belang van melden en het samen verantwoordelijk zijn voor een veilig buitengebied. De inwoners van het buitengebied ontvangen deze week een envelop met een brief van de burgemeester, een flyer en een meldkaart. Wie iets verdacht ziet, hoe klein ook, kan dit onder andere melden bij de gemeente. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld. Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

7 over 7. Ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de Poos en 920. En we hebben samen weer netjes de week doormidden gezaagd. Dus de week duurt dan net een klein beetje korter. Ik zeg het goed, hoop ik. Maar we kunnen in ieder geval weer een klein beetje voor.

Dan ben ik in dat opzicht een klein beetje een held op sokken. Mij krijg je niet zo makkelijk een achtbaan in. Ja, nou ja, van die hele kleine, die voor kinderen en zo. Maar in een grote? Nee. Die laat ik allemaal lekker aan me voorbij gaan. In Amerika is een van de bekendste achtbanen gesloten. En dat omdat toch mensen gewond zijn geraakt tijdens een rit van deze grote achtbaan. Misschien heb ik toch een beetje gelijk.

Ik had het gisteren over dat de concerten van volgend jaar voor Oasis in no time waren uitverkocht. Nou, er is nog ander nieuws, want er komt waarschijnlijk nieuwe muziek uit van Oasis. En ze hebben gezegd dat de voorbereidingen voor een nieuwe CD al begonnen zijn en dat ze voldoende materiaal hebben om dat netjes voor jou uit te brengen.

ze zo weinig op de radio te horen zijn. Maar Gare du Nord, die bestaat inmiddels alweer 25 jaar. En ze zijn bezig met een jubileumtour. En hebben ook een nieuwe zangeres, die hoorde je. Leona Filippo. En ze wordt ook wel omschreven als de Queen of Soul. Didn't

leuke combinatie van een zangeres en een producer. Ik heb het over Rita Ora en Fatboy Slim. En die ken je natuurlijk ook nog wel van zijn leuke hits die misschien wel lang geleden had. OSR 920, dat is waar je naar luistert. And This Heart, Alone.

Lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OSN 920. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
5: In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast, klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt.
6: Het buitengebied van Laarbeek is door de uitgestrektheid en leegstaande stallen en schuren kwetsbaar voor criminaliteit. Juist daarom is het belangrijk dat de inwoners weten waar ze op moeten letten en wat ze kunnen doen bij een verdachte situatie. Tijdens een boerenlunch benadrukte burgemeester Liane van der A onlangs het belang van melden en het samen verantwoordelijk zijn voor een veilig buitengebied. De inwoners van het buitengebied ontvangen deze week een envelop met een brief van de burgemeester, een flyer en een meldkaart. Wie iets verdacht ziet, hoe klein ook, kan dit onder andere melden bij de gemeente. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
2: Peter Boer.

Een heerlijke fijne met klanken uit Duitsland. De heren van Modern Talking en Brother Louie. En daarmee is er weer een nieuw uur aangebroken hier op OZN 920. Het is woensdagavond. Haak hem door midden. Het is weer het midden van de week. En dit keer hebben we...

later nog eens een keer door Simply Red opnieuw op de plaat gezet. Maar dit was het origineel, of in ieder geval de eerste grote hitversie zoals wij hem kennen. If You Don't Know Me By Now, Harold Melvin en de Blue Notes. En het is nu tijd voor Danny Vera. Ja, lang niet goed, maar hij is er weer. Jazeker. All Behind. Zometeen Joe Cocker. Dus de grootheden zitten weer achter elkaar.

was wat verwarring toen de tijd, weet ik nog wel. Want in Nederland hadden wij ook een Lobo. En die kennen we onder andere van de Soca Calypso en de Caribbean Disco Show. Al die leuke plaatjes. Maar dit was die andere Lobo. Me and You and a Dark Name Boo.

0: We Belong van Pat Benatar. Met daarvoor nog muziek van de Pussycat Dolls. En I Don't Need A Man. Ja, het zijn de dames die weer het hoogste woord hebben hier op de woensdagavond inderdaad. Ja. En wat is er allemaal te melden over de dag van vandaag, 30 september? Nou, Radio Veronica die verandert op 30 september 1972 van golflengte. Want de zeezender die zond tot dat moment altijd uit op 192. Goed idee, maar daar kwam een andere zender om de hoek met meer kracht en meer vermogen. Dus het werd verhuizen naar de 538. En dat gebeurde dus allemaal op 30 september 1972. En bij de KRO op Nederland 1 wordt op 30 september 1988 de eerste mini-playbackshow van Henny Huisman uitgezonden. En in dit televisieprogramma imiteren 5 jonge kandidaten hun favoriete artiesten. En de voorzitter van de jury is dan natuurlijk niemand minder dan Tony Eijk. Nog meer radionieuws, want op 30 september 1988 begint Sky Radio met zijn uitzendingen. Dit concept van een non-stop muziekzender komt van Ruud Hendricks en Ton Lathouwers. En wie zijn er dan jarig vandaag? Henk Spaan, Fran Drescher, Frank Rijkaard, Max Verstappen en Paul de Munnik. Die scoorde leuke hits hoor, met zijn maatje samen.
1: Peter Boer. Hij is

was de opvolger van Happy. En Happy was natuurlijk zo'n enorm grote hit. Dus die Pharrell Williams dacht, nou, doe ik Freedom. Hij werd ietsje pietsje kleiner. Maar het is een hele leuke deun om gewoon weer even lekker terug te horen hier op de woensdagavond. Ken je de heren Emerson, Lake en Palmer nog? Nou, die hadden een leuke hit hoor. Met The Lucky Man.

OSR 920, jawel, lekker hoor. Wat gingen we toen tekeer ook in de Nederlandse discotheken. Veel gedraaid deze plaat, kan ik me nog wel herinneren. Het was The King of My Castle van Wemdo Project. En ik zeg, morgen, dan is het donderdag. Dan zitten we in oktober, dan ben ik er ook weer. Ik zeg, een fijne avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast, klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

For My Sweet and Sugar For My Honey. CJ Lewis als opener in het laatste gedeelte daarvan door hier op OSN 920. Jazeker, Peter bedankt en natuurlijk alle verdere collega's. Uiteraard, Bas Kaks op de radio. Hier is What Can I Say?

Jay op de radio en JJ Gill, die hoorde je ook hier op OSN 920. Call me the breeze, zo heette dat. Kijk eens een keer op de website osr920.nl en zoek eens naar de knop vriendje voor een tientje, want je hebt ze nodig. Jazeker, anders ga je ons missen. Mel de Zink erover. Missing you.

Simple Minds and See the River hier op OVZ 920. En Dion Warwick, die hoorde je ook met de Spinners. In Europa heten ze de Detroit Spinners. Then Came You, zo heette dat. Hier is Tracy Ullman. They Don't Know. You've been-

go round and round. De Sugar Babes op de radio. Level 42, die hoorde je ook. It's over, zongen ze Frans. En straks krijg je muziek van Eruption. One Way Ticket, die ken je nog wel. Maar eerst deze. Colin Blunstone, dat heet Wonderful. Wonderful.

die wel willen geven, maar ach, we maken het uit. Hè. Eruption hoort op de radio. Straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. Hij presenteert zijn programma Voor de Nacht Begint. En hier is Leonard Cohen. Hij zingt Suzanne. Graag tot morgen. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes, die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
6: In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast, klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Stephen Mood en Valerie, hey, welkom. Dit is Voor de Nacht Begint. Tot aan middernacht. Je bent het gewend. Plaat nummer 3 van de beste zangers. In dit geval Yves Berensen. Kom vanavond

Into the Desert on a Horse with No Name. Dat was er eentje van Amerika. Eerste albumtrack voor vandaag is een album van The Kick Inside. Zo heet hij, van Kate Bush. Hier is Wuthering Heights uit 1978.

Cindy Youngblood en zit dan bij tijd voor album van de week. Ben Paul, Runaway Souls gaan we draaien. Terug te vinden op het album Midnight Behavior. Album.

Muziek van de Beatles Paperback Writer. Daar heb ik nog mooie herinneringen aan. Alhoewel, ik heb het niet meer op mijn netvlies staan. Het is het eerste singeltje wat ik ooit gekregen heb. Nou ja, ik ben iets ouder. Dat begrijp je al. Snow Patrol nu. Here's Just Say Yes.

Nicky Jam en Enrique Iglesias, El Perdón was dat. We gaan naar de laatste albumtrack van dit uur. Is er eentje van Lionel Richie. Dancing on the Ceiling. Back to Front, zo heet het album. Ik ken die videoclip nog wel. Werkelijk aan het dansen op het front. Hadden er hele ruimte op zijn kop gemonteerd. Zodat ze niet naar beneden vielen destijds.

Muziek van Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Oké, dan weten we dat. Hey, Run DMC samen met Jason Nevins. Een van de laatste voor dit uur.

0: check this out.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast, klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

met de nadagen van de successen van Blondie, deze Maria. Maar het was een knijter van een hit destijds. En dan nu, Alan Clark, Hold On. Welkom deel 2 van deze show, voor de nacht begint.

Blijft mooi deze. Gary Moore, een Story of the Blues. Heerlijke muziek is dat. Het eerste albumtrack voor dit uur is een wonderschoon nummer van Marvin Gaye. De mooiste die hij heeft gemaakt. In mijn optiek, What's Going On? Terug te vinden op de Motown Story in dit geval.

Dat is Night and the Pips. Maybe don't change your mind. Zullen we nog eens een Nederlandstalig plaatje draaien? In dit geval wordt dat App en Vloed van Claude.

was de doorbraak van de Dire Straits. Deze Something of Swing. En die doorbraak die vond plaats in Nederland. Een nummer dat we kennen in een aantal uitvoeringen. Maar dit is een onderdeel van een project van Neil Diamond. Jonathan Livingstone Seagull. Een album met de mooie dingen erop. Maar ook die bekende hitsuccessingle Skybird.

Uit de tijd dat ze nog een setje waren en bijna altijd met z'n tweeën op het podium stonden, een paar jaar geleden is dat een einde aangekomen. Nick en Simon, kijk omhoog. En dit kennen we in twee versies. Overdag willen we toch wel best gewoon de normale korte versie draaien. Maar in de avonturen dan wijden we iets langer uit. Tina Turner, The Private Dancer. Goed voor een minuut of zeven. Heerlijk.

Helaas, deze meneer leeft ook niet meer, net als Tina Turner. En dat is toch jammer, het behoort er toch wel tot de giganten in de popmuziek. Chris Ria, It's All Gone. En hier, Wally Tax en The Outsiders uit de jaren 60. Lying All The Time, terug te vinden op een verzamelaar Golden Years of Dutch Pop Music.

Muziek van James Bay en Hold Back the River. Hey, dat was je voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even naar 10 uur. Crosby, Stills, Nash & Young is de laatste. Eén van de laatste. Hier is 420. Welterusten. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf. Leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel zijn maaiers en grazers weer aan de slag op de wadi's, oevers en graslanden in het openbaar groen. Het doel is om de biodiversiteit in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verhogen. Door ecologisch te maaien met aangepast klein materieel worden de kwetsbare planten en dieren beschermd die in deze bloemrijke graslanden leven. Tijdens deze najaarsronde worden structureel stukken begroeiing ongemoeid, waar nog kruiden bloeien. Deze delen vormen de komende maanden een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar in Gemert-Bakel, die wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken, is een programma ontwikkeld, Move Your Mind. Het biedt kinderen een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Het doel is dat zij zich zowel lichamelijk als mentaal sterker voelen en met meer plezier en zelfvertrouwen in het dagelijks leven staan. Tijdens 8 bijeenkomsten leren zij op een actieve manier meer over zichzelf, leren ze waar hun talenten liggen en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen op school of thuis. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober in Sporthal Molenbroek in Gemert. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Daar was een man met zijn scooter ten val gekomen. Hij gaf aan dat hij moest uitwijken en daardoor was gevallen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is door omstanders naar huis gebracht. Deze week staat in het teken van de Nationale Valpreventieweek. Over valpreventie zijn in Laarbeek onlangs enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarin werd informatie gegeven over veilig bewegen, risico's in en rondom huis, medicijngebruik, schoeisel en voeding. Door fysiotherapeuten werd er gekeken naar valrisico, lopen en evenwicht. Op dit moment is er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland. Maar via vitaallaarbeek.nl kan men zich wel aanmelden voor de interesselijst. Dan ontvangt men automatisch bericht van Vitaal Laarbeek 9 zodra er een nieuwe valpreventiebijeenkomst georganiseerd wordt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruiming.